0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hard op en hard op bij Duarte. Hij hard op de kwart en dan krijg je aan. Slijt en weer slijt en wie kan het drie doen?